0: winter, nee. Kan ons toch komen een keer naar alle vreemden daar buiten? Een pond of twee, zelfs die liefde kan wachten. Ja, die tijd zal leer.
1: Weer warm Afrikaanse radio, landsbuit op 100 tot 104 FM.

0: I think it's important to keep some of our stuff to ourselves.
1: Yeah.
0: I think a man who for alles martyred, you don't have to share everything with
1: yeah.
0: But also for skuld is in secrecy and privaatheid. Secrets keep us sick.
1: Yeah.
0: In secrets is sleg verhouding waar ek dinge van jou af weghou. Wat impak op ons verhouding het,
1: yes.
0: Waar jy nie iets daaromtrent kan doen nie. Of ek wil nie iets daaromtrent doen nie. So, sê nou my verlede sekslewe,
1: eindelijk
0: niks met my huidige maat te doen
1: nie. Hy
0: hoef nie te weet van sulke goed nie.
1: Ja. So, dit is, ek denk, dit is klaar negatief. Ek denk, baie mense doen dit, van die jylle gaan nou lekker, gaan nou uit eet,
0: yes.
1: En alles, en dan sit jylle daar mooi opgetof, dat nou gaan jylle tyd mekaar spandeer, eerst ding wat jylle van praat is, jylle ekse.
0: Ja.
1: En dit is nie a goeie ding nie.
0: Nee,
1: bring die mense in die verhouding in somme.
0: Ja. En vooral as een mens lelik praat oor een ander mens, dan moet jy weet, dat persoon gaan van jou net so lelik praat.
1: Yes.
0: Denk, een mens...
1: Dit was nou, dit het my, ek het... sy drop hier die goeie blokke.
0: Truth bombs.
1: Ek sê vir jou. Dan gaan sy net aan, en ek sê, wat, wow, kan jy dit asseblief vir ons herhaal? Herhaal dit net weer vir ons.
0: Soos een mens, van ander mens, lelik praat voor jou, gaan hulle net so lelik van jou, met een ander persoon.
1: Ek sê, ek hoor die vuvuzela daarachter, maar is daar een verskil tussen privaatheid en geheimhouding?
0: Ja, ek denk die verskil is dat die ander persoon iets nie weet nie wat hulle aantas, of die verhouding aantas. So ek denk, het is goed om met een counselor soos ek of een persoon te gaan praat en uit te figure wat is geheime en wat is privaatheid.
1: Ja.
0: So dat een mens net een ander persoon sy perspektief kan kry wat is het geheime of private situasie hou een mens dan uit die verhouding uit en hoe gaan het in impak?
1: Ja, nee, en wanneer raak ek het niks om weg te steek nie, ongezond? You know, as I get in Engels kan sê, I've got nothing to hide. When does that become unhealthy? Wanneer word dit ongezond?
0: Maar ons een mens lieg. So as een mens nou, sê nou met ander vrouwens praat, of ander mans praat, maar jy is in a committed relationship.
1: Ja.
0: Jy het nie met hulle seks nie. Een mens weet self, wanneer een mens, alhoewel, as partijkie gaan een mens nie weet nie, want blind spots.
1: Dit is
0: een goeie vraag. En ek denk ek kom af met die integriteit.
1: Ja.
0: En authenticity. Wees ek, to being truthful about who I am as a person.
1: Ja.
0: En gaan ek eerlijk met myself wees, sodat ek met jou eerlijk kan wees.
1: Ja, en nou moet een paarkie toegang hê tot mekaar se fone, wagwoorde en sosiale media?
0: Ja, ek dink so, want hoekom otherwise steek een mens iets weg. Ek dink dit is gezond dat die een van die verhoudinge aan mekaar dit moet gaan check en aangaan nie.
1: Ja.
0: Maar ek dink om te sê, dit is hoop, daar is my password, as jy iets wil kyk, kan jy met liefde vra van my.
1: Ja.
0: En as dit aanhoudige probleem is, dan is die vertrouwe in die verhouding is verbreek. En is dit belangrijk om om iemand te gaan sien en dieren te werk.
1: Ek denk, hierdie is ook nou vir my belangrijk. Ek gaan nou hier in, ek so bezig hier om in te gaan by sociale media. Dit is een goeie tyd om dit te doen. En ek het op ons Frederike Lucas groepie dat enige luisteraar kan gaan, jy kan ook nou gaan, en dan gaan antwoord jy vir my die vraag, soos watter vraag het jy oor liefde, afsprake of verhoudings en so aan. Ek dink mense is baie op hulle senuwees om enigiets te vra want wat die, nou gaan die manne kom en sê, wat jy, dit was so goed, my al was gedaan op die, op sociale media. Maar, nou, anoniem vra, hoe gemaak om 'n verhouding te verlaat wat bestaan uit gaslighting, fisiese en emosionele mishandeling, besering, afsondering, dreigemente en manipulasie. Ons het 'n kind van 4 jaar oud, my partner is die enigste broodwinner, ek het geen finansies nie, en ek is bang om my kind te verloor as ek dit gaan regkry om weg te kom. En ja, dan sit ook 'n liedjie hierso, my liedjie is Doro Pesh se Love Me in Black. Het jy enige raad vir so 'n mens, of is dit die deel van...
0: Nee, I mean, dit is baie belangrik om 'n exit strategy te hê.
1: Ja.
0: En daar's verskeie
1: organisasies
0: wat mense help in sulke situasies.
1: Ja, ja, ja.
0: Ek weet Hope SA Foundation, hulle help. Mens kan ook SADAG bel, SADAG, kyk op Google. Daar's baie organisations wat mense help.
1: Ja, ja, ja.
0: En ek dink, as het... Jy gaan nie jou kind verloor as jy nie, if you're in a bad situation physically and emotionally, jy gaan hulle nie jou kind wegneem nie, hulle gaan jou kind saam met jou.
1: Ja. Maar gaan nie jou kind ook in 'n so probleem in sit nie.
0: Ja. Ek spy jammer dat anoniem self in so situasie voel, maar daar is hoop en 'n mens kan help kry. Ja, as baie vrouwens in sulke situasies, waar hulle nie die finansies het om...
1: Mans ook, ek dink dat is mans ook, maar ek bet obviously dat is meer met vrouwens, maar ek het nou al van baie mans gehoor wat in so'n situasie is.
0: It's almost 50%.
1: Ja,
0: it's 50-50% of men and women that find themselves in abusive relationships, maar is meestal vrouwens wat nie die finansies het om uit die situasie uit te kom.
1: Ja, dit is ook waar, maar... Ja, Doro Pesh met Love Me in Black. Dis net vir jou anoniem en alles van die beste. Doel daar die raad is absoluut gratis en ek dink dit kan jou help om weer vry te voel. Net hier op RSG.

Ja, mensen, maar soms denk ik echt aan. Ik heb een keer gehoord van mijn maatje, maar ik heb een koopprogramma gekregen. Mensen, dat ik achting om te komen, ze zijn 40 keer konkerado XKFM. Dit is dan in een achtje om te komen, maar dat is ook een muziekje dat ik ook heb. Ik heb een muziekje gekocht, maar ik heb ook een muziekje gekocht. Ik heb een muziekje gekocht, ik heb ook een muziekje gekocht. Ik Kumanguikawa atusan haka uka tamakati, what's game toa, here gong, woke game kokuma, kikaki, tumma eke, tumma.

Nou, een te programma kijkt like wat ik eigenlijk was aan je te man op de aanstelling om mijn programma te aan te doen is ik aan je kong je kwana kunja kies en ik kwam aan wat ik like wat in om te keer te like wat kwee studio ik kwana te kan nu ja nu te aswere maar kon ik het amak toa wat ik ook wat in om te aswere maar zijn je te man niet te keer je ook om te wakker te like wat ze ook te koos en ik kwam.

0: Anqada ke miyewo maqhamqa idole miyewo awe mqhamqa idole miyewo awe mqham dami dole miyewo awe mqham dami dole wa mi mashwanda kokoma nqama dingsi dama chicinga xa ngakhefa
1: ons het blasings kommentaar en teenstand maar mening stel nie dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

lied van die schaapwachter uit die liederen van die Auvergne van Marie-Joseph Canteloube de Malaret. Hij was een Franse muzikoloog, componist en ook een schrijver. Hij heeft vooral gespecialiseerd in die volksmuziek van die Auvergne-streek in Frankrijk. René Fleming is begeleid door die Engelse Kamerorkest onder leiding van Geoffrey Tate. Die Belcanto-opera's van Rossini, Bellini en Donizetti het dikwijls ivers in die opera een waanzin toneel gehad, waarin die sopraan dan haar volle techniek tentoon kan stel. Het was hoofdzakelijk ten die einde van die opera, dan kan zij in vrede sterf nadat zij gewijs het wat zij alles kan doen. De enigste uitzondering hiervan waarvan ik weet is La Sonnambula. Want hier, soos in die geval van Nebukadnezar, is daar een waanzin aria en dan ploeps wordt zij gezond. En dan is het een groot gejuich en een gejubel van allemaal en die opera eindigt op een hoge en vreugdevolle noot. Beetje verwarrend, ons gaan nou niet luisteren naar een waanzin toneel, niet maar een aria uit La Sonnambula. Gesing door een van die groot tenore di grazie van die vorige eeuw, die ander een was Tito Schipa, en hierdie een is Ferruccio Tagliavini.

In 21 Junie se dis opera, luister ons onder andere na I Vespri Siciliani en Rigoletto van Verdi, Lucia di Lammermoor van Donizetti, La Lesiana van Chilea, Faust van Gounod, Alcina van Handel en Boris Godunov van Mussorgsky. Van die sangers is Renato Brusson, Joyce Di Donato, Diana Damro, Birgit Nilsson, Josef Kalea, Nadine Sierra en Ibita Gruberova. Dis opera, sondag aand om 10:09, saam met my.